een deel van de muziek en haar woensdag, verjaardag en jaardag. Zoals mijn hand uit deze.